Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Van Dan Hartman tot Dua Lipa. Dit is Paradise FM. Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: Nederlandse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro, doet mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. Hij is aangewezen als kandidaat van de rechtse liberale partij en neemt het in oktober op tegen de linkse president Inácio Lula da Silva. Flavio Bolsonaro kreeg steun van de Argentijnse president Javier Milei. Lula staat momenteel voor in de peilingen. De Franse president Emmanuel Macron belooft wederopbouw en herstel van gebieden die door grote natuurbranden zijn getroffen. In een post op X zegt hij dat duizenden hectares zijn verwoest en levens zijn ontwricht. Tienduizenden hectares bos zijn al verloren en 167.000 mensen zijn geëvacueerd. Macron bedankt de landen die hulp bieden, waaronder Roemenië, Duitsland en Portugal. Honderdduizenden mensen hebben deelgenomen aan de jaarlijkse Pride-parade in Berlijn, bekend als Christopher Street Day. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren. De organisatoren benadrukken dat de tocht een oproep was voor democratie en diversiteit, gezien de druk op de rechten van queer personen in sommige landen. De parade, een van de grootste LHBTI+ evenementen in Europa, verliep feestelijk met muziek en kleurrijke outfits. De brandweer heeft succes geboekt in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarros, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is gestopt dankzij een grote mobilisatie van middelen. Ongeveer 30.000 mensen zijn geëvacueerd uit de kuststreek. In een nabijgelegen gebied woedt een grotere bosbrand, waarbij 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De Indiase onderwijsminister Dharmendra Pradhan heeft zijn functie neergelegd na aanhoudende demonstraties, de grootste in jaren. Jongeren eisen zijn vertrek na onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. Duizenden jongeren hebben zich aangesloten bij de kakkelakkenbeweging, die nu de overwinning heeft uitgeroepen en de protesten beëindigd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws.
1: Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro, doet mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. Hij is aangewezen als kandidaat van de rechtse liberale partij en neemt het in oktober op tegen de linkse president Inácio Lula da Silva. Flavio Bolsonaro kreeg steun van de Argentijnse president Javier Milei. Lula staat momenteel voor in de peilingen. De Franse president Emmanuel Macron belooft wederopbouw en herstel van gebieden die door grote natuurbranden zijn getroffen. In een post op X zegt hij dat duizenden hectares zijn verwoest en levens zijn ontwricht. Tienduizenden hectares bos zijn al verloren en 167.000 mensen zijn geëvacueerd. Macron bedankt de landen die hulp bieden, waaronder Roemenië, Duitsland en Portugal. Honderdduizenden mensen hebben deelgenomen aan de jaarlijkse Pride-parade in Berlijn, bekend als Christopher Street Day. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren. De organisatoren benadrukken dat de tocht een oproep was voor democratie en diversiteit, gezien de druk op de rechten van queer personen in sommige landen. De parade, een van de grootste LHBTI+ evenementen in Europa, verliep feestelijk met muziek en kleurrijke outfits. De brandweer heeft succes geboekt in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarros, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is gestopt dankzij een grote mobilisatie van middelen. Ongeveer 30.000 mensen zijn geëvacueerd uit de kuststreek. In een nabijgelegen gebied woedt een grotere bosbrand, waarbij 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De Indiase onderwijsminister Dharmendra Pradhan heeft zijn functie neergelegd na aanhoudende demonstraties, de grootste in jaren. Jongeren eisen zijn vertrek na onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. Duizenden jongeren hebben zich aangesloten bij de kakkelakkenbeweging, die nu de overwinning heeft uitgeroepen en de protesten beëindigd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws.
1: Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro, doet mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. Hij is aangewezen als kandidaat van de rechtse liberale partij en neemt het in oktober op tegen de linkse president Inácio Lula da Silva. Flavio Bolsonaro kreeg steun van de Argentijnse president Javier Milei. Lula staat momenteel voor in de peilingen. De Franse president Emmanuel Macron belooft wederopbouw en herstel van gebieden die door grote natuurbranden zijn getroffen. In een post op X zegt hij dat duizenden hectares zijn verwoest en levens zijn ontwricht. Tienduizenden hectares bos zijn al verloren en 167.000 mensen zijn geëvacueerd. Macron bedankt de landen die hulp bieden, waaronder Roemenië, Duitsland en Portugal. Honderdduizenden mensen hebben deelgenomen aan de jaarlijkse Pride-parade in Berlijn, bekend als Christopher Street Day. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren. De organisatoren benadrukken dat de tocht een oproep was voor democratie en diversiteit, gezien de druk op de rechten van queer personen in sommige landen. De parade, een van de grootste LHBTI+ evenementen in Europa, verliep feestelijk met muziek en kleurrijke outfits. De brandweer heeft succes geboekt in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarros, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is gestopt dankzij een grote mobilisatie van middelen. Ongeveer 30.000 mensen zijn geëvacueerd uit de kuststreek. In een nabijgelegen gebied woedt een grotere bosbrand, waarbij 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De Indiase onderwijsminister Dharmendra Pradhan heeft zijn functie neergelegd na aanhoudende demonstraties, de grootste in jaren. Jongeren eisen zijn vertrek naar onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. Duizenden jongeren hebben zich aangesloten bij de kakkelakkenbeweging, die nu de overwinning heeft uitgeroepen en de protesten beëindigd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro, doet mee aan de presidentsverkiezing in Brazilië. Hij is aangewezen als kandidaat van de rechtse liberale partij en neemt het in oktober op tegen de linkse president Inácio Lula da Silva. Flavio Bolsonaro kreeg steun van de Argentijnse president Javier Milei. Lula staat momenteel voor in de peilingen. De Franse president Emmanuel Macron belooft wederopbouw en herstel van gebieden die door grote natuurbranden zijn getroffen. In een post op X zegt hij dat duizenden hectares zijn verwoest en levens zijn ontwricht. Tienduizenden hectares bos zijn al verloren en 167.000 mensen zijn geëvacueerd. Macron bedankt de landen die hulp bieden, waaronder Roemenië, Duitsland en Portugal. Honderdduizenden mensen hebben deelgenomen aan de jaarlijkse Pride-parade in Berlijn, bekend als Christopher Street Day. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren. De organisatoren benadrukken dat de tocht een oproep was voor democratie en diversiteit, gezien de druk op de rechten van queer personen in sommige landen. De parade, een van de grootste LHBTI+ evenementen in Europa, verliep feestelijk met muziek en kleurrijke outfits. De brandweer heeft succes geboekt in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarros, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is gestopt dankzij een grote mobilisatie van middelen. Ongeveer 30.000 mensen zijn geëvacueerd uit de kuststreek. In een nabijgelegen gebied woedt een grotere bosbrand, waarbij 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan heeft zijn functie neergelegd na aanhoudende demonstraties, de grootste in jaren. Jongeren eisen zijn vertrek na onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. Duizenden jongeren hebben zich aangesloten bij de kakkelakkenbeweging, die nu de overwinning heeft uitgeroepen en de protesten beëindigd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro, doet mee aan de presidentsverkiezing in Brazilië. Hij is aangewezen als kandidaat van de rechtse liberale partij en neemt het in oktober op tegen de linkse president Inácio Lula da Silva. Flavio Bolsonaro kreeg steun van de Argentijnse president Javier Milei. Lula staat momenteel voor in de peilingen. De Franse president Emmanuel Macron belooft wederopbouw en herstel van gebieden die door grote natuurbranden zijn getroffen. In een post op X zegt hij dat duizenden hectares zijn verwoest en levens zijn ontwricht. Tienduizenden hectares bos zijn al verloren en 167.000 mensen zijn geëvacueerd. Macron bedankt de landen die hulp bieden, waaronder Roemenië, Duitsland en Portugal. Honderdduizenden mensen hebben deelgenomen aan de jaarlijkse Pride-parade in Berlijn, bekend als Christopher Street Day. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren. De organisatoren benadrukken dat de tocht een oproep was voor democratie en diversiteit, gezien de druk op de rechten van queer personen in sommige landen. De parade, een van de grootste LHBTI+ evenementen in Europa, verliep feestelijk met muziek en kleurrijke outfits. De brandweer heeft succes geboekt in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarros, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is gestopt dankzij een grote mobilisatie van middelen. Ongeveer 30.000 mensen zijn geëvacueerd uit de kuststreek. In een nabijgelegen gebied woedt een grotere bosbrand, waarbij 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan heeft zijn functie neergelegd na aanhoudende demonstraties, de grootste in jaren. Jongeren eisen zijn vertrek na onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. Duizenden jongeren hebben zich aangesloten bij de kakkelakkenbeweging, die nu de overwinning heeft uitgeroepen en de protesten beëindigd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws.
1: Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro, doet mee aan de presidentsverkiezing in Brazilië. Hij is aangewezen als kandidaat van de rechtse liberale partij en neemt het in oktober op tegen de linkse president Inácio Lula da Silva. Flavio Bolsonaro kreeg steun van de Argentijnse president Javier Milei. Lula staat momenteel voor in de peilingen. De Franse president Emmanuel Macron belooft wederopbouw en herstel van gebieden die door grote natuurbranden zijn getroffen. In een post op X zegt hij dat duizenden hectares zijn verwoest en levens zijn ontwricht. Tienduizenden hectares bos zijn al verloren en 167.000 mensen zijn geëvacueerd. Macron bedankt de landen die hulp bieden, waaronder Roemenië, Duitsland en Portugal. Honderdduizenden mensen hebben deelgenomen aan de jaarlijkse Pride-parade in Berlijn, bekend als Christopher Street Day. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren. De organisatoren benadrukken dat de tocht een oproep was voor democratie en diversiteit, gezien de druk op de rechten van queer personen in sommige landen. De parade, een van de grootste LHBTI-plus-evenementen in Europa, verliep feestelijk met muziek en kleurrijke outfits. De brandweer heeft succes geboekt in de bestrijding van een hevige bosbrand bij de badplaats Biscarros, ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is gestopt dankzij een grote mobilisatie van middelen. Ongeveer 30.000 mensen zijn geëvacueerd uit de kuststreek. In een nabijgelegen gebied woedt een grotere bosbrand, waarbij 167.000 mensen zijn geëvacueerd. De Indiaanse onderwijsminister Dharmendra Pradhan heeft zijn functie neergelegd na aanhoudende demonstraties, de grootste in jaren. Jongeren eisen zijn vertrek na onregelmatigheden bij belangrijke examens, waaronder het uitlekken van een toelatingsexamen. Duizenden jongeren hebben zich aangesloten bij de kakkelakkenbeweging, die nu de overwinning heeft uitgeroepen en de protesten beëindigd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Dit gebeurde met een F-16 gevechtsvliegtuig op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, nabij Oekraïne. Het betreft een Shahed-drone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven voor de evacuatie van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. Het totale aantal evacuees in de regio komt daarmee boven de 220.000. De brandweer met ondersteuning van 1500 militairen bestrijdt de vlammen al bijna een week. De brand heeft ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. De Duitse politie heeft zondag de naam en een foto gedeeld van een verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. Het gaat om Abdul B., een 21-jarige man met een slank postuur en zwart haar. Hij wordt verdacht van het aanrijden van meerdere mensen op vrijdagavond. Bij het geweld kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft 1.354 levens geëist. De regering maakte zaterdag bekend dat 3.075 mensen besmet zijn geraakt. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin voor de Bundibugyo-variant is. Het ontwikkelen van dit vaccin kan maanden duren. Bij de Pride in Berlijn zijn bij een vermoedelijke aanrijding met een witte auto ook mensen gestoken. Politiewoordvoerder Florian Naat meldt dat de gewonden snel naar ziekenhuizen zijn gebracht. Zeker één persoon is overleden en ongeveer 17 anderen raakten gewond, waarvan meerdere levensgevaarlijk. De politie vraagt getuigen om foto's of filmpjes te delen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

sport van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Dit gebeurde met een F-16 gevechtsvliegtuig op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, nabij Oekraïne. Het betreft een Shahed-drone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven voor de evacuatie van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. Het totale aantal evacuees in de regio komt daarmee boven de 220.000. De brandweer, met ondersteuning van 1500 militairen, bestrijdt de vlammen al bijna een week. De brand heeft ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. De Duitse politie heeft zondag de naam en een foto gedeeld van een verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. Het gaat om Abdul B., een 21-jarige man met een slank postuur en zwart haar. Hij wordt verdacht van het aanrijden van meerdere mensen op vrijdagavond. Bij het geweld kwam één persoon om het leven en raakten 16 anderen gewond. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft 1.354 levens geëist. De regering maakte zaterdag bekend dat 3.075 mensen besmet zijn geraakt. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin voor de Bundibugyo-variant is. Het ontwikkelen van dit vaccin kan maanden duren. Bij de Pride in Berlijn zijn bij een vermoedelijke aanrijding met een witte auto ook mensen gestoken. Politiewoordvoerder Florian Naat meldt dat de gewonden snel naar ziekenhuizen zijn gebracht. Zeker één persoon is overleden en ongeveer 17 anderen raakten gewond, waarvan meerdere levensgevaarlijk. De politie vraagt getuigen om foto's of filmpjes te delen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Club.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?

0: Adesso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
5: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
4: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
5: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
4: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
5: Island Vibes, nu in de winkel.
6: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: naam is Arie Winterswijk en dit is het nieuws. De stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden tijdens D-Day landden, zijn opgenomen in de lijst van werelderfgoed. Dit besloot UNESCO tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. D-Day begon begin juni 1944 en markeerde het begin van de bevrijding van West-Europa. Jaarlijks trekken de stranden miljoenen bezoekers. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Dit gebeurde met een F-16 gevechtsvliegtuig op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, nabij Oekraïne. Het betreft een Shahed-drone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven voor de evacuatie van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. Het totale aantal evacuees in de regio komt daarmee boven de 220.000. De brandweer, met ondersteuning van 1500 militairen, bestrijdt de vlammen al bijna een week. De brand heeft ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. De Duitse politie heeft zondag de naam en een foto gedeeld van de verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. Het gaat om Abdul B., een 21-jarige man met een slank postuur en zwart haar. Hij wordt verdacht van het aanrijden van meerdere mensen op vrijdagavond. Bij het geweld kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft 1.354 levens geëist. De regering maakte zaterdag bekend dat 3.075 mensen besmet zijn geraakt. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin voor de Bundibugyo-variant is. Het ontwikkelen van dit vaccin kan maanden duren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Trevent.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Trevent, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Trevent. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Trevent.
0: Exactement.
2: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.

vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden tijdens D-Day landden, zijn opgenomen in de lijst van werelderfgoed. Dit besloot UNESCO tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. D-Day begon begin juni 1944 en markeerde het begin van de bevrijding van West-Europa. Jaarlijks trekken de stranden miljoenen bezoekers. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Dit gebeurde met een F-16 gevechtsvliegtuig op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, nabij Oekraïne. Het betreft een Shahed-drone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne.
4: De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven voor de evacuatie van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. Het totale aantal evacuees in de regio komt daarmee boven de 220.000. De brandweer, met ondersteuning van 1500 militairen, bestrijdt de vlammen al bijna een week. De brand heeft ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. De Duitse politie heeft zondag de naam en een foto gedeeld van de verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. Het gaat om Abdul B., een 21-jarige man met een slank postuur en zwart haar. Hij wordt verdacht van het aanrijden van meerdere mensen op vrijdagavond. Bij het geweld kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft 1.354 levens geëist. De regering maakte zaterdag bekend dat 3.075 mensen besmet zijn geraakt. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin voor de Bundibugyo-variant is. Het ontwikkelen van dit vaccin kan maanden duren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
6: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
7: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Jan Tiel Beach.

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Iran heeft bevestigd dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar de Verenigde Staten troepen hebben gelegerd. Dit volgt op het besluit van de VS om hun bombardementen op Iran te staken. Een Iraanse legerwoordvoerder gaf aan dat de aanvallen van de afgelopen tijd het diplomatieke proces tussen Iran en de VS hebben verstoord. De stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden tijdens D-Day landen, zijn opgenomen in de lijst van werelderfgoed. Dit besloot UNESCO tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. D-Day begon begin juni 1944 en markeerde het begin van de bevrijding van West-Europa. Jaarlijks trekken de stranden miljoenen bezoekers. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Dit gebeurde met een F-16 gevechtsvliegtuig op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, nabij Oekraïne. Het betreft een Shahed-drone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven voor de evacuatie van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. Het totale aantal evacuees in de regio komt daarmee boven de 220.000. De brandweer, met ondersteuning van 1500 militairen, bestrijdt de vlammen al bijna een week. De brand heeft ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. De Duitse politie heeft zondag de naam en een foto gedeeld van de verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. Het gaat om Abdul B., een 21-jarige man met een slank postuur en zwart haar. Hij wordt verdacht van het aanrijden van meerdere mensen op vrijdagavond. Bij het geweld kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of t-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

beste van toen hoor je elke zaterdag en zondagochtend op Paradise FM. Van 9 tot 12 is dit 80s en 90s weekend.

0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden? Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een olietanker is zondag ontploft in de straat van Hormuz, melden Iraanse media. Het schip kwam in aanvaring met een zeemijn nadat het was afgeweken van de door Iran aangewezen vaarroute. Er is nog veel onduidelijkheid over de situatie en Teheran heeft nog niet officieel gereageerd. De straat van Hormuz is cruciaal in de huidige oorlog. Iran heeft bevestigd dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar de Verenigde Staten troepen hebben gelegerd. Dit volgt op het besluit van de VS om hun bombardementen op Iran te staken. Een Iraanse legerwoordvoerder gaf aan dat de aanvallen van de afgelopen tijd het diplomatieke proces tussen Iran en de VS hebben verstoord. De stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden tijdens D-Day landden, zijn opgenomen in de lijst van werelderfgoed. Dit besloot UNESCO tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. D-Day begon begin juni 1944 en markeerde het begin van de bevrijding van West-Europa. Jaarlijks trekken de stranden miljoenen bezoekers. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Dit gebeurde met een F-16 gevechtsvliegtuig op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, nabij Oekraïne. Het betreft een Shahed-drone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven voor de evacuatie van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. Het totale aantal evacuees in de regio komt daarmee boven de 220.000. De brandweer, met ondersteuning van 1500 militairen, bestrijdt de vlammen al bijna een week. De brand heeft ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: paradisefm.cw.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een olietanker is zondag ontploft in de straat van Hormuz, melden Iraanse media. Het schip kwam in aanvaring met een zeemijn, nadat het was afgeweken van de door Iran aangewezen vaarroute. Er is nog veel onduidelijkheid over de situatie en Teheran heeft nog niet officieel gereageerd. De straat van Hormuz is cruciaal in de huidige oorlog. Iran heeft bevestigd dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar de Verenigde Staten troepen hebben gelegerd. Dit volgt op het besluit van de VS om hun bombardementen op Iran te staken. Een Iraanse legerwoordvoerder gaf aan dat de aanvallen van de afgelopen tijd het diplomatieke proces tussen Iran en de VS hebben verstoord. De stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden tijdens D-Day landen, zijn opgenomen in de lijst van werelderfgoed. Dit besloot UNESCO tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. D-Day begon begin juni 1944 en markeerde het begin van de bevrijding van West-Europa. Jaarlijks trekken de stranden miljoenen bezoekers. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Dit gebeurde met een F-16 gevechtsvliegtuig op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, nabij Oekraïne. Het betreft een Shahed-drone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven voor de evacuatie van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. Het totale aantal evacuees in de regio komt daarmee boven de 220.000. De brandweer, met ondersteuning van 1500 militairen, bestrijdt de vlammen al bijna een week. De brand heeft ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialiteit bij Servifrais te Janwee. Vive le vin!
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
3: Nadine Roos.
4: De zondageditie van Weekend Vibes is bij deze van start gegaan met Travis McCoy.

0: van Anouk. One Word, hoor je bij Paradise. Yeah, you're my star. Het is jouw zondagmiddag met Weekend Vibes op de radio.
1: Nadine Roos, Paradise.

niet rook met volle teugen van. Ik vind het nog steeds bizar rustig op de weg. Ik kan het ook niet helemaal voorspellen. Soms zijn er van die momenten dat ik denk, het lijkt nu gewoon om 8 uur of net iets voor 8 rustiger dan als ik rond 9:45 ga rijden. Alsof iedereen echt lekker aan het uitslapen is. Maar al met al is het altijd gewoon rustiger dan dat het normaal gesproken is. En dat vind ik super fijn. Ik kan niet wachten tot het gewoon nog lekker zo rustig kan blijven. Maar ja, zoals altijd komt ook er een eind weer aan de zomervakantie. Maar nog 2 uur fijne muziek met mij hier tijdens Weekend Vibes. Joe Cocker zo meteen bij Paradise. En hier is de Pretenders. Ja,

Summer in the City. Dat kan behoorlijk warm worden deze zomer. Paradise FM. Als jij naar Europa op vakantie nog gaat, dan lopen de temperaturen daar flink op. Tot wel boven de 40 graden in Zuid-Europa. In Nederland nu nog wat koeler, maar ook na het weekend beginnen daar weer tropisch warm te worden. En kan je dus op dat soort momenten soms beter afkoelen hier op Curaçao. Ik ben benieuwd wat jouw vibes zijn. Of je nog op vakantie gaat of dat je gewoon lekker hier op het eiland blijft. Wat wil je daarbij horen vandaag? Dat is altijd de vraag tijdens Weekend Vibes. Welke muziek past daar voor jou bij? Dat laat je weten in een appje naar 6751031. John Mayer hoor je zo meteen. Heartbreak Warfare. En eerst zijn dit Snoop Dogg en Pharrell Williams. En Beauty.

John Mayer hoorde je bij Paradise. Heartbreak Warfare. Ik vroeg je net, ben je op vakantie geweest? Heb je gewoon een rustige staycation hier? Of moet je gewoon werken? Dat kan natuurlijk ook nog. Want dat is het geval van Gerard. Die stuurt nou hier helemaal geen vakantie naar die. Dat is juist de drukste periode van het jaar. Ik weet niet wat voor de werk Gerard doet. Maar ik weet ook niet of je vandaag aan het werk wil. Ik weet in ieder geval wel wat je wil horen. Dat is Phil Collins. Dat gaan we regelen bij deze Two Hearts tijdens Weekend Vibes.

0: donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen... Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

0: Antonieva Paradise en Could It Be I'm Falling In Love. Mocht jij jezelf die vraag willen stellen, dan heb ik hierop het antwoord.
1: Paradise FM.
0: Want het lijkt bijna een ziekte als je dit zo leest. Er zijn best wel wat symptomen om te kunnen lezen of jij verliefd op iemand aan het worden bent. Het klinkt namelijk bijna als een ziekte. Je hartslag kan omhoog gaan. Nou, god, dat zal geen verrassing zijn. Maar ook je hartslag... Variabiliteit kan afnemen tijdens opwinding. Bloeddruk kan flink stijgen bij ontmoetingen. Je pupildiameter is ook veranderd. Dat kan namelijk een flinke verwijding veroorzaken. Wat ik zei, dat lijkt het te zetten alsof je aan de drugs zit. Je huidgeleiding, oh, dat gaat over zweten. Ik probeer er even uit te vinden wat dat is. Dus je kan ook nog meteen gaan zweten. Je kan ook nog eens verhoogde ademhaling hebben. Er zijn allemaal dingen waarbij je, nou ja, of zou kunnen vermoeden dat je drugs gebruikt hebt of ziek bent. Maar het kan dus ook zijn dat je verliefd bent. Je kan het maar gewoon weten. Dit is Paradise, Weekend Vibes op jouw zondagmiddag. Zometeen hoor je hier Mark Ronson en Amy Winehouse. Valerie komt eraan en er is Maroon 5. Baby,

0: Sunrise FM.
1: Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM.
2: Hi, it's Rolling.
3: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Precies 15 jaar geleden dat zij overleed. Amy Winehouse hoorde bij Paradise en Valerie.
1: Paradise FM.
0: Op 23 juli 2011 overleed zij op uiteraard de legendarische 27-jarige leeftijd. Wat naarmate ik ouder word en verder daarvan afkom, nog steeds vervreemderder vind om al zo vroeg uit het leven te moeten stappen. Ze was natuurlijk overleden aan alcoholvergiftiging. Niet onbekend dat ze lang struggelde ook met verslavingen. En dat is dus op die avond

23e van juli 2011. En ja, ik weet niet, nu ik zelf dan 33 ben, dat ik denk, jeetje, ik heb die leeftijd gewoon al 6 jaar gepasseerd. Kan ik me zo slecht voorstellen dat dat je leven is. Vooral als je zoveel nog had gekund. En dat dat dan zo abrupt voorbij is. Ja, toch een van die niet meer levende legends helaas, die je hier hoort bij Paradise. Gelukkig ook nog genoeg levende legends hier op je radio. Dit is 103.1 FM. Met nu Meat Loaf. And I'd do anything for love. But I won't do that.

Driver's Seat hoorde je bij Paradise op deze zondag, de 26e van juli. We hebben veel zondagen die in het teken staan van gezinsleden, hè? Vaderdag, moederdag. Maar vandaag, deze zondag, staat in het teken van een ander familielid dat je eigenlijk in het zonnetje zou moeten zetten. Wie dat is, dat hoor je zo meteen. Mag je ook nummers voor bedenken in de track voor die tijd straks. Madonna komt er ook aan en Mike and the Mechanics na het nieuws.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Iran heeft bevestigd dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar de Verenigde Staten troepen hebben gelegerd. Dit volgt op het besluit van de VS om hun bombardementen op Iran te staken. Een Iraanse legerwoordvoerder gaf aan dat de aanvallen van de afgelopen tijd het diplomatieke proces tussen Iran en de VS hebben verstoord. Een olietanker is zondag ontploft in de straat van Hormuz, meldde Iraanse media. Het schip kwam in aanvaring met een zeemijn nadat het was afgeweken van de door Iran aangewezen vaarroute. Er is nog veel onduidelijkheid over de situatie en Teheran heeft nog niet officieel gereageerd. De straat van Hormuz is cruciaal in de huidige oorlog. De stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden tijdens D-Day landden, zijn opgenomen in de lijst van werelderfgoed. Dit besloot UNESCO tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. D-Day begon begin juni 1944 en markeerde het begin van de bevrijding van West-Europa. Jaarlijks trekken de stranden miljoenen bezoekers. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Dit gebeurde met een F-16 gevechtsvliegtuig op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, nabij Oekraïne. Het betreft een Shahed-drone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven voor de evacuatie van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. Het totale aantal evacuees in de regio komt daarmee boven de 220.000. De brandweer, met ondersteuning van 1500 militairen, bestrijdt de vlammen al bijna een week. De brand heeft ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
2: Ja,
1: en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmi Smulders. En zoveel leuke artikelen.
2: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
1: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
2: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Nadine Roos.
6: De tractualiteit zet het teken van oom en tantedag na Madonna.

0: Mike and the Mechanics hoorde je bij Paradise en Over My Shoulder.
1: Rectualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: We kennen uiteraard Moederdag, we kennen Vaderdag, maar kennen we ook Oom en Tantedag? Nou, bij deze wel, want dat is vandaag. Misschien een mooi moment om een keer nog iemand anders in jouw familie in het zonnetje te zetten. Want op sommige momenten kunnen zelfs die familieleden belangrijker zijn nog dan een vader of moeder als die bijvoorbeeld afwezig is. Ik ben benieuwd welk liedje past volgens jou bij dat akkefietje. Nummers over familie, nummers over ooms, over tantes. Ik ben benieuwd of die er zijn, of jij die kan vinden. Dan stuur je ze door naar 6751031. Maak ik zo meteen top 3 waar je weer uit mag kiezen naar Andrew Gold. And thank you for being a friend. Thank you.

0: for being a friend. Andrew Gold hoorde je bij Paradise.
1: Rectualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Het is vandaag de internationale dag voor ooms en tantes. Familieleden die misschien niet de bekendste toegewezen dag hebben gekregen. Maar toch vandaag een mooi moment om daar ook bij stil te staan. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. En zijn er dan ook daadwerkelijk nummers gemaakt over ooms en tantes? Jazeker. Ik heb namelijk eentje binnengekregen van Jaap. Die dacht aan deze van Frank Zappa. Altijd leuk om nieuwe muziek te ontdekken door middel van jouw suggesties. Uncle Remus, optie 1. En ook Nederlandstalige muziek is er gemaakt. Emma die stuurt namelijk Tante Julia van Boudewijn de Groot in.

optie 2. En optie 3, die komt van Julian. Die dacht aan Running in the Family. Ook een fijne track. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. All the things we are on the backseat. Welke van die drie wil jij volledig horen? Optie 1, Uncle Remus van Frank Zappa. Optie 2, Tante Julia van Boudewijn de Groot. Of toch liever Running in the Family. Optie 3. Dat stuur je door naar 6751031.

Wake Me Up Before You Go Go Wham hoorde je bij Paradise. Ik speelde in de Tractory-tijd. Welk liedje past bij dit akkefietje? We hadden het over de internationale Oom en Tantedag die vandaag is. Die zetten we in het zonnetje door middel van muziek. Het is niet geworden Uncle Remus van Frank Zappa. Ook niet genoeg stemmen voor Tante Julia van Boudewijn de Groot. Maar dat betekent dat we gaan luisteren naar de keuze van Julian. Running in the

0: thuisfm.cw.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij

0: geopend van 10 tot 10. Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
1: Turista, riba bo isla. Sing maleta, peruku, hoppi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupalini limoncello. Pa 35,90. Y pa 9,99, boti un bio pizza de un forno, dusci di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta, pa 6,99.
2: Grazie, grazie.
1: Cada simang, un destination novo.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

Santana en Rob Thomas Smooth hoor je bij Paradise. Er is nieuwe muziek deze maand uitgekomen van niemand minder dan Bryan Adams, die met zijn nummer 51st State nog maar eens wil benadrukken dat Canada zeker geen Amerika is en ook niet zal worden.

duidelijk naar wie hij refereert met het tarieven die er inmiddels weer ingevoerd worden. Donald Trump heeft weer bekendgemaakt dat er verschillende kanten weer importtarieven bovenop komen. Die leken eerst rechtsongeldig te worden verklaard. Nu heeft hij dan toch weer een loophole gevonden om die toch weer te gaan invoeren. Maar de 51ste staat zal Canada nooit worden. Dat wil Brian Adams in ieder geval.

Als dit geen zondagse muziek was, dan weet ik het ook niet meer. Voor de rest gaan die vibes gewoon door. Ik helaas niet. Tot aan 2 hoor je maar de Weekend Vibes. Volgende week ben ik gewoon weer. Ook weer tussen 12 en 2 op de zaterdag en zondag. En zo meteen non-stop lekkere muziek. Toto, die je onder andere op Curaçao Nortje Jazz ook gaat horen. Maar zo meteen met Stop Loving You. Shalimar komt eraan. En dit is Alicia Keys. Tot volgende week. Ajo.

0: ding doe doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
3: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Iran heeft bevestigd dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar de Verenigde Staten troepen hebben gelegerd. Dit volgt op het besluit van de VS om hun bombardementen op Iran te staken. Een Iraanse legerwoordvoerder gaf aan dat de aanvallen van de afgelopen tijd het diplomatieke proces tussen Iran en de VS hebben verstoord. Een olietanker is zondag ontploft in de straat van Hormuz, melden Iraanse media. Het schip kwam in aanvaring met een zeemijn nadat het was afgeweken van de door Iran aangewezen vaarroute. Er is nog veel onduidelijkheid over de situatie en Teheran heeft nog niet officieel gereageerd. De straat van Hormuz is cruciaal in de huidige oorlog. De stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden tijdens D-Day landden, zijn opgenomen in de lijst van werelderfgoed. Dit besloot UNESCO tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. D-Day begon begin juni 1944 en markeerde het begin van de bevrijding van West-Europa. Jaarlijks trekken de stranden miljoenen bezoekers. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Dit gebeurde met een F-16 gevechtsvliegtuig op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, nabij Oekraïne. Het betreft een Shahed-drone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven voor de evacuatie van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. Het totale aantal evacuees in de regio komt daarmee boven de 220.000. De brandweer, met ondersteuning van 1500 militairen, bestrijdt de vlammen al bijna een week. De brand heeft ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

Disco. It ain't no country club either.

this anymore.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Een enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft geleid tot de vorming van pyrocumulonimbus, een fenomeen dat nog niet eerder in het land is waargenomen. Dit ontstaat wanneer de lucht boven de brand zo sterk verhit wordt dat deze snel opstijgt en een vuurwolk vormt. Deze wolk kan wind opwekken en zelfs bliksem veroorzaken. Brandweerlieden blijven vastberaden in hun inspanningen. Iran heeft bevestigd dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar de Verenigde Staten troepen hebben gelegerd. Dit volgt op het staken van Amerikaanse bombardementen op Iran. Een Iraanse legerwoordvoerder gaf aan dat de aanvallen van de afgelopen tijd het diplomatieke proces tussen Iran en de VS hebben verstoord. De Amerikaanse president Donald Trump zou verdere escalatie voorlopig vermijden. Een olietanker is zondag ontploft in de straat van Hormuz, melden Iraanse media. Het schip kwam in aanvaring met een zeemijn nadat het was afgeweken van de door Iran aangewezen vaarroute. Er is nog veel onduidelijkheid over de situatie en Teheran heeft nog niet officieel gereageerd. De straat van Hormuz is cruciaal in de huidige oorlog. De stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden tijdens D-Day landen, zijn opgenomen in de lijst van werelderfgoed. Dit besloot UNESCO tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. D-Day begon begin juni 1944 en markeerde het begin van de bevrijding van West-Europa. Jaarlijks trekken de stranden miljoenen bezoekers. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Dit gebeurde met een F-16 gevechtsvliegtuig op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, nabij Oekraïne. Het betreft een Shahed-drone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountiel Beach.
6: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau... tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten. Vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
7: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: taalbaar en betrouwbaar, Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
2: Is het ver, Arie?
1: Een paar minuutjes in je Ferrari.
2: Pronto!
3: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, heeft donderdag geadviseerd te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. President Donald Trump gaf vrijdag het leger opdracht om geen aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. Dit volgde na overleg met topadviseurs. Iran meldde zondag dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras na gratie van de Amerikaanse president Donald Trump. Hernandez landde op een vliegveld bij Tegucigalpa, waar hij werd verwelkomd door familie en aanhangers. Hij was van 2014 tot 2022 president en kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor drugsmokkel. In Honduras wacht hem een rechtszaak voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Dit gebeurde nadat de Argentijnse president Javier Milei tijdens een bezoek aan Brazilië kritiek uitte op de Braziliaanse leiders en rechterlijke macht. Milei noemde president Luiz Inácio Lula da Silva een veroordeelde en bestempelde de Braziliaanse regering als stelende socialisten. De diplomatieke betrekkingen zijn al gespannen. Het Israëlische Veiligheidskabinet heeft ingestemd met de inzet van een internationale troepenmacht in de Gazastrook. Dit besluit ondersteunt het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Premier Benjamin Netanyahu vertrekt binnenkort naar de Verenigde Staten voor overleg met Trump. Ongeveer 500 militairen uit Marokko zouden mogelijk worden ingezet, maar het aantal kan lager uitvallen. Een enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft geleid tot de vorming van pyrocumulonimbus, een fenomeen dat nog niet eerder in het land is waargenomen. Dit ontstaat wanneer de lucht boven de brand zo sterk verhit wordt dat deze snel opstijgt en een vuurwolk vormt. Deze wolk kan wind opwekken en zelfs bliksem veroorzaken. Brandweerlieden blijven vastberaden in hun inspanningen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
4: Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
5: Je

Van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak, tot de big ass steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei? Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!

Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, heeft donderdag geadviseerd te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. President Donald Trump gaf vrijdag het leger opdracht om geen aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. Dit volgde na overleg met topadviseurs. Iran meldde zondag dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras na gratie van de Amerikaanse president Donald Trump. Hernandez landde op een vliegveld bij Tegucigalpa, waar hij werd verwelkomd door familie en aanhangers. Hij was van 2014 tot 2022 president en kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor drugsmokkel. In Honduras wacht hem een rechtszaak voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Dit gebeurde nadat de Argentijnse president Javier Milei tijdens een bezoek aan Brazilië kritiek uitte op de Braziliaanse leiders en rechterlijke macht. Milei noemde president Luiz Inácio Lula da Silva een veroordeelde en bestempelde de Braziliaanse regering als stelende socialisten. De diplomatieke betrekkingen zijn al gespannen. Het Israëlische Veiligheidskabinet heeft ingestemd met de inzet van een internationale troepenmacht in de Gazastrook. Dit besluit ondersteunt het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Premier Benjamin Netanyahu vertrekt binnenkort naar de Verenigde Staten voor overleg met Trump. Ongeveer 500 militairen uit Marokko zouden mogelijk worden ingezet, maar het aantal kan lager uitvallen. Een enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft geleid tot de vorming van pyrocumulonimbus, een fenomeen dat nog niet eerder in het land is waargenomen. Dit ontstaat wanneer de lucht boven de brand zo sterk verhit wordt dat deze snel opstijgt en een vuurwolk vormt. Deze wolk kan wind opwekken en zelfs bliksem veroorzaken. Brandweerlieden blijven vastberaden in hun inspanningen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Rifford is een dag om te genieten.
5: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

103.1 FM.

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Syrië werkt actief aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. Dit heeft de Syrische president Ahmed al-Shara gezegd in een interview met Al Jazeera. Hij hoopt dat een akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede, maar benadrukt dat het Syrische recht op de bezette Golanhoogte niet in het geding komt. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, heeft donderdag geadviseerd te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. President Donald Trump gaf vrijdag het leger opdracht om geen aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. Dit volgde na overleg met topadviseurs. Iran meldde zondag dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten. De verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn is dood. De autoriteiten bevestigen dat de man is neergeschoten tijdens een politieoperatie. Volgens de politie kwam hij met een steekwapen op de agenten af, waarna zijn schoten. Eerder werd de 21-jarige Abdul Balaout als verdachte genoemd. Bij de aanslag raakte één persoon dodelijk gewond en vielen tientallen gewonden. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras na gratie van de Amerikaanse president Donald Trump. Hernandez landde op een vliegveld bij Tegucigalpa, waar hij werd verwelkomd door familie en aanhangers. Hij was van 2014 tot 2022 president en kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor drugsmokkel. In Honduras wacht hem een rechtszaak voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Dit gebeurde nadat de Argentijnse president Javier Milei tijdens een bezoek aan Brazilië kritiek uitte op de Braziliaanse leiders en rechterlijke macht. Milei noemde president Luiz Inácio Lula da Silva een veroordeelde en bestempelde de Braziliaanse regering als stelende socialisten. De diplomatieke betrekkingen zijn al gespannen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Syrië werkt actief aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. Dit heeft de Syrische president Ahmed al-Shara gezegd in een interview met Al Jazeera. Hij hoopt dat een akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede, maar benadrukt dat het Syrische recht op de bezette Golanhoogte niet in het geding komt. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, heeft donderdag geadviseerd te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. President Donald Trump gaf vrijdag het leger opdracht om geen aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. Dit volgde na overleg met topadviseurs. Iran meldde zondag dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten. De verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn is dood. De autoriteiten bevestigen dat de man is neergeschoten tijdens een politieoperatie. Volgens de politie kwam hij met een steekwapen op de agenten af, waarna zijn schoten. Eerder werd de 21-jarige Abdul Balaout als verdachte genoemd. Bij de aanslag raakte één persoon dodelijk gewond en vielen tientallen gewonden. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras na gratie van de Amerikaanse president Donald Trump. Hernandez landde op een vliegveld bij Tegucigalpa, waar hij werd verwelkomd door familie en aanhangers. Hij was van 2014 tot 2022 president en kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor drugsmokkel. In Honduras wacht hem een rechtszaak voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Dit gebeurde nadat de Argentijnse president Javier Milei tijdens een bezoek aan Brazilië kritiek uitte op de Braziliaanse leiders en rechterlijke macht. Milei noemde president Luiz Inácio Lula da Silva een veroordeelde en bestempelde de Braziliaanse regering als stelende socialisten. De diplomatieke betrekkingen zijn al gespannen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
5: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
4: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
5: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
4: Ja.
5: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
6: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
7: vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
8: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. Desktop.

0: wat klinkt het lekker, hè? Muziek van Gloria Estefan, Cuando hay amor, wanneer er liefde is. Inderdaad, wanneer er liefde is, dan reageert de natuur als ikzelf positief op. Dus, dat betekent minder van alles. Nou, dat past precies inderdaad in de zeer moeilijke en onrustige tijden die we nu zitten. Zeker in de landen waar dus nu oorlog is. Cuando hay amor, hard nodig, wanneer er meer liefde is, is alles gewoon veel mooier. Gloria Estefan, we snappen het allemaal. Oké, kijk eens aan. De eerste 4 minuten en 40 seconden is alweer voorbij. Het was onze allereerste voor begin van Ambiente voor vandaag zondagavond. Alweer, kijk eens aan, de laatste weekend van juli alweer. Maar geen haast, want we hebben nog 4 weken vakantie. Dus voldoende tijd om heel veel leuke dingen te doen. Welkom dan weer in een nieuwe aflevering van Ambiente, het vaste prik op zondagavond op dit fantastische radiostation Paradise FM en ook via Havenstad Radio in Rotterdam. Mijn naam is David Ariza en ik presenteer wekelijks Ambiente tussen 7 en 9 uur met onder andere heel veel tropische muziek, maar ook grote internationale wereldhits. Ja! Ik kom hier de studio binnen en het ruikt hier lekker. Heerlijk. Volgens mij hebben ze hier de boel goed schoongemaakt. Hoppidoosje. Komt dat lekker uit, want ik heb er weer zin in. Hier is Daddy Yankee.
1: It's the weekend. And this is
2: David Ariza.

Dat was een beetje in het begin van de reggaeton-periode. Een hit uit 2004. En een laatje later werd het een hele grote hit tussen 2005... in geheel Europa, onder andere ook in Nederland. Daddy Yankee dus, voor duidelijkheid, Gasolina. Hier op Aruba, Bonaire en Curaçao en diverse andere Zuid-Amerikaanse landen, en uiteraard ook Puerto Rico, werden dus nummer 1 in 2004. Wat een tijd geleden alweer, hè? Ik zei het al, dat was inderdaad het begin van de reggaeton. En kijk eens aan, de reggaeton, ja, dat bestaat nog steeds. Hallo, hallo, hallo. Hoe loopt jouw weekend? Ik hoop van harte, hartstikke gezellig. Vanaf jouw vrijdag, geheel zaterdag en een heerlijke zondag. En nu dus genieten van de laatste uren van je weekend. En dat sluit je altijd af, onder andere met heel veel lekkere tropische muziek. Met onder andere José Luis Rodríguez en Venezuela. Sueño contigo.

0: Sueño Contigo. Ik droom over je. Muziek van José Luis Rodríguez. En dan moet je niet gaan vergissen met José Luis Rodríguez uit Panama. Dat is een heel bekende voetballer. Middenvelder is die. Nee, die is dus niet. Dit is een zanger uit Venezuela. José Luis Rodríguez. En bovendien, hij is ook veel ouder. Die José Luis Rodríguez die je zojuist hoorde. 83 jaar voor de fans. En januari, 14 januari, wordt hij dus 84 jaar. Grandi caba. José Luis Rodríguez met één van zijn hits. Hij is begonnen met zingen in 1961. Stoeit, zoals je weet, nog steeds met zijn gezondheid, maar is nog steeds actief. Hij heeft nog afgelopen jaar een video opgenomen van een van zijn hits uit de jaren 70. De allergrootste hit van José Luis Rodríguez, die ga je weer horen waarschijnlijk in december. Ja, kan niet missen. Amante eterna, amante mia para Navidad. Let maar op, komt eraan hoor, over een paar maanden. Zondagavond altijd gezellig op de radio, want dan is namelijk ambiente aan. En met muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90 en een gedeelte van dit moderne millennium. Zometeen muziek uit de Dominicaanse Republiek van Aramis Camilo. Maar voor dit alles gaan we terug naar de jaren 70 met Jesse Green. Hier is Nice and Slow.
1: Het is weekend, ambiente.

geloof me maar, merengue dans lekker hoor. Zeker de merengue uit de jaren 80. Die waren destijds heel populair en heel veel mensen dansen dus op merengue. Nu hoor je niet veel merengue meer, maar Aramis Camilo had een grote hit hiermee met Nadie. Aramis Camilo, misschien zegt de naam jou wel iets, want een van zijn hits werd namelijk vertaald in het Nederlands. Dat klonk destijds zo. Herken je dit? En VOF de Kunst maakt er nummer 4 van in Nederland met dit.

dus nummer 4 op het top 40, zo zien we weer. Maar dus originele dus van Aramis Camelo. Zojuist hoorde je trouwens Nadie. En Nadie werd volgens mij niet vertaald. Je luistert naar Ambiente Paradise FM. Wat een gezellige zondagavond te zitten, hè? En ik zou zeggen, geniet van de periode waar we dus nu in zitten. En geniet van de periode die nog dus moet komen. We blijven nog eventjes hangen in het verleden, met hopelijk leuke herinneringen. Met onder andere muziek van de Pet Shop Boys. Aan wie heb ik dit uiteindelijk te danken? What have I done to deserve this?

0: Ik was een fan van de Pet Shop Boys. Al hun LP's, later ook CD, had ik. Wat ik dus uiteindelijk mee heb gedaan, weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, ik geniet nog steeds van hun muziek.
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Over een week of zes zijn ze hier. Waar heb ik het nou over? Ik heb het over Casav.

0: Heel veel riepen. Goed gespeeld. Hou jij van zoek? Hou jij van cadans? Nou, dan moet je dus heel scherp zijn. In de eerste weekend van september. Want dan zijn ze hier in Bibo. Hier op Curaçao in de volgende Curaçao North Sea Jazz. Trouwens, dit was Bananenzoek met Fun Lala. Precies dezelfde muziek zoals Kazaaf.
1: Goedenavond. Dit is Paradise 103.1.
0: Het heeft lang geduurd, maar dan nu toch uiteindelijk mijn eerste lokale productie voor dit uur. Hier is Ears Eyes. Midnight Boom.
2: Bye. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. St

0: En onder andere Eerzaai zorgt ervoor met Midnight Boom. Titel dus in principe in het Engels en de volledige tekst in het Papiamento. Dat hoort dus bij Midnight Boom. Ja, ja, je luistert naar Paradise FM. En dit is Ambiente. Mijn naam is David Arisa en ik presenteer wekelijks Ambiente tussen 7 en 9 uur. Zoals je weet, voor de mensen die het niet weten, dus nu even voor hun ook bekend. Het programma gaat ook de lucht in via Havenstad Radio. Dat is een radiostation in Rotterdam. Daar wordt ook Ambiente uitgezonden. Gelijktijdig in principe, maar dan Nederlandse tijd. Dus tussen 7 en 9 uur. En dat is inmiddels door de jaren heen een hele fijne samenwerking. Af en toe hebben we nog zelfs ook DJ's van Havenstad Radio, ook hier op Curaçao. Natuurlijk via Paradise FM. Mocht je hier op vakantie zijn, dan zou ik zeggen genieten van het Nederland. En neem een aantal leuke dingen mee. Natuurlijk een aantal mooie video's die je trouwens zelf hebt gemaakt. Maar ook souvenirs, hoort er nog eventjes bij. Maar vooral ook muziek. Muziek brengt heel veel herinnering waar je ook mag zijn. En zeker op het na een vakantie helpt het altijd om hele mooie herinneringen weer naar boven te halen. Wat ik je wel wil vertellen, mocht je in de komende dagen naar het strand willen, even lekker gaan zwemmen in de helder blauwe water, kijk altijd eerst even naar het weerbericht. Want af en toe heb je toch te maken met heel veel wind en dat betekent ook gelijk ruwe golven. En bij lekker zwemmen moet je dat natuurlijk niet hebben. Dus altijd even kijken naar het weerbericht hoe de wind staat. En als er inderdaad veel wind is, dan inderdaad gewoon liggen bij het strand, maar zeker niet het water in. Dus voor het zwemmen eerst even altijd de site van de meteo even opzoeken. En dan tenslotte nog eventjes dit. Wat vind je van de programmering van Paradise FM? En wat vind je van een zondagavondshow Ambiente? Je kan ons altijd appen op 6751031.
1: Paradise FM, het geluid van Curaçao. Op 103.1 FM.

0: iets voor dit radiostation. Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. En dat zijn we ook niet van plan, hè?
1: Ambiente.
0: De groep Santana uit California, al actief vanaf 1966. En ze zijn er nog steeds, dit keer in de moderne digitale wereld met Becky G. Hier is Mi Gran Amor.
2: Un día normal en los Estados Unidos.

0: 3 minuten en 37 seconden liet ik je alleen met Santana en Becky G. Mi Gran Amor. Over de groep Santana, daar hoef ik je niks over te vertellen. Daar weet je gewoon alles van. Becky G. misschien minder bekend. Het is een artiest uit Californië. Ze is 29 jaar. Haar originele naam is Rebecca Marie Gomez. En dus haar artiestennaam Becky G. En dit is haar eerste single die ze dus maakte samen met Santana. Mi Gran Amor. We zullen zien in de toekomst wat ze gaat doen.
1: This weekend, ambiente.
0: Hij komt. Dan heb ik het niet over de lieve goede zint, maar wel over J Balvin. Dit keer samen met Ovi on the drum.

0: Zal ik je wat vertellen? Het nummer wordt nog steeds gedraaid, hoor, in de nightclubs. Ja, het valt fantastisch op een vrijdagavond of op een diepe zaterdagnacht klinkt het fantastisch. En toch is het een nummer uit 1992. Afkomstig van een Europese groep, Snap, met een Amerikaanse zangeres. Volgens mij heet ze Tia Austin. Ja, ik had het even voor de zekerheid kunnen opzoeken, hoor. Maar volgens mij is de naam correct. In ieder geval, het was een hele grote hit. En vanavond eventjes terug. Zo is het nou eenmaal. Als je met goed materiaal komt, dan blijft het natuurlijk hangen. Hey, het is bijna 8 uur. Dan even snel iets over Bad Bunny. Want in de afgelopen weekend, in de weekend van 18 op 19 juli... was hij namelijk in Milaan. Daar zo voor een lekkere optreden. Maar het concert kon nog niet doorgaan vanwege een heftige, stevige hagelbui. Na zo'n 40 minuten werd het concert afgebroken vanwege dus die hagelbui. En het zal doorgaan over een uur. Maar na een uur lukte het nog steeds niet. En het concert werd dus inderdaad dus afgebroken. Met zelfs nog een aantal verwondingen. Jezus. Dus dat was allemaal niet helemaal veilig. Jammer, maar het kon dus in Milaan niet doorgaan. Althans, op dat moment in ieder geval niet. Over Bad Bunny gesproken, hier heb je de Big Boss zelf. Hier is hij met Titi Me Preguntó. Hoeveel meiden heb je eigenlijk wel niet?
1: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.